beatboxer nieraan een guy acid jazz disco funk latin synth soulful neo minimal fusion classic techno chill out house urbana fam.